0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het rommelt binnen het stadsbestuur van Oostende. Aanleiding is schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Er zijn klachten over haar manier van communiceren. Dat zou problematisch of zelfs toxisch zijn. Politiek journalist Karel Latree legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren. Er loopt een onderzoek. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Op 15 oktober nemen ze het op tegen het Spaanse Real Sociedad. En onze Belgische volleybalmannen zullen tegen Tsjechië spelen in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later wereldkampioen werd. De match tegen Tsjechië wordt zondag of maandag gespeeld. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval, zegt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
2: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. Het stadsbestuur van Oostende is in lopende zaken gegaan. Dat komt door een onderzoek naar eerste schepen Charlotte Verkijn van N-VA. Ze wordt beschuldigd van toxisch gedrag. Politiek journalist Karel Latré legt uit. Verkijn zelf wil niet reageren, net als het kabinet van burgemeester John Crombé. Er loopt wel een onderzoek. Je kan vanaf volgend jaar geld winnen door een BTW-bonnetje binnen te brengen als je op restaurant bent geweest. De Nationale Loterij organiseert op vraag van de overheid een tombola om fiscale fraude tegen te gaan. Het hoopt mensen te overtuigen om niet met zwart geld te betalen. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld je zou kunnen winnen. In Italië bestaat dat systeem ook al, daar kan je soms tot 5 miljoen euro winnen. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. En sport in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen bij Viktoria Pilsen in Tsjechië. Het werd 0-3. Een geslaagde eerste wedstrijd in de competitiefase vindt speler Rob Schoofs.
4: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de mannenbalbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had gekunnen.
2: Op 15 oktober neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
5: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
6: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
7: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
8: Niks van, we zitten al met een vervanging.
7: Nee, scheetje, wie?
8: De Stefan.
11: Die in enige sprongen op onze diet.
7: Huh?
11: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, want die...
8: Leia!

kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug en zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Zeg maar één.
10: Wat is er, Jos?
9: Die is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind, zalig.
10: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
9: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
10: En waar is dat?
9: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
10: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
11: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
12: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
11: Dakwerken van der Linde?
12: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
11: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
12: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
13: Dakwerken van der Linde.
12: Beter goden niet vinden.
13: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
14: 03-366-37-32.
15: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
15: Radio Minerva.
16: De ziekenfondsen zouden controleartsen onder druk zetten om beslissingen over langdurig zieken te beïnvloeden. Dat schrijft zo'n arts in een vlammende brief aan het RISIF, dat meldt HLN. Controleartsen beoordelen of iemand een ziekteuitkering kan krijgen of niet. Normaal gezien gebeurt dat onafhankelijk, maar dat is dus niet altijd het geval. Onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
17: Het gaat bijvoorbeeld over ziekenfondsen die hun leden actief zouden aanraden om klachten in te dienen als ze niet tevreden zijn met een medische beoordeling door een arts. Het gaat ook over ziekenfondsen die tevredenheidsenquêtes organiseren. En als artsen daar dan niet goed op scoren, dan worden ze uitgenodigd voor een bijsturingsgesprek. Dat staat dan tussen aanhalingstekens.
16: Het RISIF laat weten dat ze de brief bekijken. In Dadizele in West-Vlaanderen is een man van 29 in levensgevaar nadat hij vanmorgen met zijn auto over een rotonde is gevlogen. Nadat hij daar aan hoge snelheid aankwam, dat is allemaal te zien op camerabeelden. De man belandde met zijn auto tegen een betonnen paal. Hij werd door de brandweer uit zijn auto bevrijd en is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering gaat mogelijk besparen op het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag, dat schrijft de Standaard. Het zou een van de manieren zijn om de begroting op orde te krijgen. De regering zou de criteria willen aanpassen die bepalen hoe hoog het groeipakket uitvalt. Maar regeringspartijen Vooruit en CD&V zien dat alvast niet zitten. Wellicht moet de Vlaamse regering in totaal zo'n 2 miljard euro besparen. Duizenden leerlingen in Vlaanderen doen vandaag mee met de jaarlijkse strapdag. Dat is een dag waarop ze worden aangemoedigd om te voet of met de fiets naar school te gaan. Het maakt deel uit van de Week van de Mobiliteit. De strapdag bestaat dit jaar trouwens 20 jaar. In heel Vlaanderen zijn er vandaag activiteiten gepland. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
14: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man en balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
16: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde. Net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn, want hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in die Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
20: Met ImmoBip ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, ImmoBip.
22: Aha, aha, aha. Minerva.
23: Good morning.
24: Het is weer vrijdag. Het was daar net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen.

Het moet gezegd, luisteraar. Je weet het, elke vrijdagochtend voelen wij het tot in onze tenen dat het weekend in de lucht hangt. En nu is dat niet veel minder, hoor. Het weekend komt eraan. Geniet ervan met alles wat mooi, lekker en goed is.

En je weet het, luisteraar, hoe u kunt luisteren naar onze radio, dat is met dat simpel antennetje. Maar dat is ook via het internet dat je dat kunt doen. Of eventueel via DAB+, als je een DAB+ toestel hebt, tenminste. Of waar je je ter wereld mag bevinden, dan doe je dat via het internet. Via radiominerva.be en dan gewoon doorklikken naar Luister Live.

Bon, laten we dan beginnen met degene die altijd de aftrap geeft voor mijn programma, meneer Jerryville. En een van zijn mooiste vind ik persoonlijk, Don't Tell My Heart to Stop Loving You.

komt uit Italië, deze man. Nicola Di Bari en Amoro Amite. Nou, het is allemaal nog een beetje vroeg voor deze uitspraken te doen, hoor. Echt waar, ja. Wat we wel kunnen doen, is deze rust brengen met de King of Rock'n'Roll. Met zijn Angels. Goedemorgen, welkom bij Minerva.

Danny van Tichelen wenst u allemaal een hele goede morgen. Radio Mieren.

0: then you kiss. Now you're doing the kissing twist. Twist, kiss, twist, kiss, twist, kiss. Ow, the kissing twist. Baby, you got it. Can't do without it.
1: Het was de voorloper van de Labamba, dacht ik. Deze kissing twist. En uiteraard is die twist eraf gelaten. En dan is het alleen de Labamba worden. Dan moest je elkaar gewoon de armen omgeven. En dan op de muziek. Ja, kusjes geven, hè. Zo ging dat in die tijd. De kissing twist. Dat was de Jackhammer kissing twist. Welkom bij Minerva. Rust nu met Tom Giles. En dat Wonderful Sound.

eigenlijk zitten we nog een beetje stiekem te hopen dat hij België is zou aandoen om nog eens een concert te geven. Deze Tom Jones. En dan zit ik op de eerste rij hoor. That Wonderful Sound. En nu naar het Franse chanson. Het is eigenlijk een beetje een quickstep op een vrijdagochtend. Ja, dat moet kunnen hè. Pour un flirt avec toi, Michel Delpech.

Het is de man van Look Around and You Find Me There en Spanish Eyes. Weet je nog wel, Albertino en Always Together. En kent u deze nog, luisteraars? Een geweldige carnavalsplaat in de tijd. En eigenlijk een leuke plaat om op een vrijdagochtend mee wakker te worden. Uit ons eigen Vlaanderenland, Joe Valli. En hij zegt het zelf hoor, mooi is het leven.

one and only Roy Orbison met California Blue. En af en toe, luisteraars, gaan wij zo eens grasduinen. Eens van die oldies die je maar zo ja, af en toe eens hoort. En waar je van denkt, ja, dat ken ik van ergens. Je moet er maar eens luisteren uit in deze. De Sir Douglas Quintet met She's About to Move.

ziet het wel dat je het kent. She's About a Mover. Dat was de Sir Douglas Quintet. Ah ja. Deze man die hoeven we eigenlijk niet meer aan te kondigen. Een fenomeen in onze Vlaamse showwereld. Tony Survey is dit.

Het is ondertussen ook al meer dan 25 jaar oud, dit nummer van Franske Bauer. Heb je even voor mij. En dan nu een hele mooie trage wals van Engelbert Humperdinck. En hij vraagt het zelf, hoor.

moet nog snot af van de jaren of 5, 6 zijn geweest toen ik dit nummertje ermee zong van links naar rechts en van boven naar onder. De Pharaohs met Woolly Bully. We zijn er bijna door, luisteraars, door deel 1 van deze vrijdagochtend. En dit is uit ons eigen vaderland, Gary Haggard. I'll never...

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmaai begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmaai wel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmaai wel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De cachou plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
3: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
4: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via Bart de Pauw.eu.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Rusland starten vandaag de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nune.
10: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is de partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
9: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. 31 Vlaamse gemeenten moeten geen extra sociale woningen bouwen. Ze hebben van minister van Wonen Melissa de Pratere een vrijstelling gekregen. Eerder deze week bleek dat 44 gemeenten geen extra sociale woningen wilden bouwen omdat ze geen plaats hebben. Een deel moet dat dus toch doen. De Vlaamse regering wil tegen 2042 56.000 extra sociale woningen bouwen om de wooncrisis aan te pakken. Dat blijft volgens minister de Pratere mogelijk. Een vlucht van KLM is moeten terugkeren naar de luchthaven van Schiphol door een brandende powerbank. Het vliegtuig was onderweg naar Curaçao en was al boven de Atlantische Oceaan aan het vliegen. De bemanning kon het vuur wel blussen, er vielen geen gewonden. En sportvoetbalclub Union is goed begonnen aan de competitiefase van de Europa League. Het won zijn eerste wedstrijd van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen met 0-3. Je hoort Rob Schoofs van Union.
11: Ik denk dat we vanaf de eerste minuut hebben laten zien dat we goesting hadden om hier te komen spelen, om hier te komen winnen. Het Union DNA een beetje op de mat gebracht, aanvallend voetbal. Druk op de verdediging, druk op de man en balbezit. En ik denk dat het gewoon wel echt een goede match was. 0-3 winnen, ik denk dat het niet beter had kunnen.
9: In de volgende wedstrijd neemt Union het op tegen het Spaanse Real Sociedad. Die match is op 15 oktober. En vanmiddag kondigt Mark van Bommel zijn eerste selectie aan als bondscoach van de Rode Duivels. Afgelopen zomer volgde hij Rudy Garcia op. Zijn eerste opdracht is de Nations League. De namen van Romeo Lavia, Mika Gods en Malik Fofana doen de ronde, net als die van Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Het staat wel al vast dat doelman Thibaut Courtois er niet bij zal zijn. Hij last een sabbatjaar in. Op 25 september spelen de Duivels hun eerste match in de Nations League tegen Italië. Wisselend bewolkt vandaag bij zo'n 21 graden. Ook morgen veel wolken, maar overwegend droog bij 22 graden. Zondag begint met regen, daarna opklaringen, maxima rond 21 graden.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
15: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van, we zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die ene gesprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
16: Leo!
15: Afroom.
16: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
20: Dag Robert. Storen we niet?
21: Nee, kom binnen.
20: Onze kleine is er ook bij.
21: Hallo.
20: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
21: Allee, maar dat past toch nog?
20: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
21: 1924 euro.
20: Zoveel?
21: Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
22: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
23: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
24: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
23: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren...

U bent van harte welkom luister in deel 2 van deze vrijdagochtend. And let's not play those games that lovers play. Dat was hier mijn allerbeste vriend, Jerry Vell.

De Bobby Sutter Band met de Fats Domino medley. En Forever and Ever. Wat er ook Forever and Ever is, is deze man. Dit is Frank Michael en zijn Amapola.

legendarische Tramps met Hold Back the Night. De muziek van de jaren 70 zoals die klinkt in onze feesttent elke woensdag in de zomermaanden. Met de swing, jive en de popcornwaveren. Ja. En dan nu de zon in je huis met Tom Jones.

je moet je volume van je koptelefoon stiller zetten als hij uithaalt. Is deze Tom Jones, hoor. Deze fantastische Till. En dan nu op heel veel en heel veel vraag ernaar. Op verzoek nog één keer die Matchbox Boogie.

0: Dat was hem helemaal, de Matchbox Boogie van de Mavericks.
1: Danny van Tichelen, waar heb ik die nou nog tegengekomen? Och ja, stond je niet op de laatst van de beschermde monumenten?

Chris de Burg met de Lady in Red. Helemaal gekleed in een rode japon. Moet het kunnen dat we ook nu eens naar de andere kant van de Waardbol gaan. En dat boven onze noorderburen even halt houdt. En dat met deze René Vrogers. I'm calling out your name. Tell me, darling.

0: Can You Beat It, Ruby? Dat was de legendarische man al uit Nederland, deze René Vroeger.
1: Je mag lachen, je mag sichelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.
2: Danny van Tichelen.

Het zal wel uit een of andere film komen, dit nummer. Maar ja, ik moet het u ook weer al schuldig blijven. Daar is mijn kennis niet groot genoeg voor. From Here to Eternity, dat was Engelbert Humperdinck. En nu neem ik je mee naar het zonnige Spanje. Met deze groep Sparks, ze zijn daar razend populair. En dit is een soort cumbia-achtige ritme met Eldelos Ojos Negras.

Misschien was jij nu wel mee in je huiskamer deze cumbia aan het dansen met de groep Sparks en El de los Hoyos Negros. Kijk eens aan, die hebben we hier. De man uit Boeghout, maar aan de kanten van Lier. Willem van Waanom, die weet dat beter dan ik, waar die woont. Wat is een leuke gast om mee samen te werken. Eddie Smets en deel mijn droom.

Dat was meteen onze laatste vocale van Bobby Day, deze Rockin' Drum. Zo dadelijk veel plezier met Jan van Dam in zijn nostalgische klankje. En wij zijn er weer graag terug aanstaande zondag tussen 8 en 10. Groetjes van Danny van Tichelen en blijf luisteren naar Radio Minerva. Sorry allemaal.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
2: Land of hope and glory.
1: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
4: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
3: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
4: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
3: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
5: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
6: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
5: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
6: Allee, ik ben erbij.
5: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
7: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 10 uur.

0: Polen waarschuwt voor Russische aanvallen in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. In Rusland starten vandaag intussen de parlementsverkiezingen. De partij Verenigd Rusland is eigenlijk al zeker van de overwinning. Rusland-experte Caroline van Nuenen.
1: Die partij heeft nu al een absolute meerderheid. Het is een partij die gelinkt is aan president Poetin, maar waar hij officieel geen lid van is. De andere partijen die meedoen, kunnen dat enkel met de goedkeuring van het Kremlin. De partijen die uiteindelijk in het parlement belanden, zullen de koers van Poetin dus ook steunen. Echte oppositie, zoals we hier kennen, is er niet.
0: Dus wie tegen de oorlog in Oekraïne is, heeft eigenlijk geen partij om op te stemmen. De verkiezing duurt 3 dagen. En je kan dit weekend weer plantjes kopen voor Kom op tegen kanker. Dat organiseert al de 32e editie van haar Azalea-verkoop. De opbrengst gaat naar onderzoek naar kankerbehandelingen en kankerpreventie. Een plantje kost 10 euro en je vindt ze in bijna elke gemeente in winkels op markten en pleinen en er komen ook vrijwilligers aan huis. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst regen, maar snel droger en 19 graden.
2: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
4: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
5: De Robert? Wie is dat?
4: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
5: Oh joh, dat is juist. En hij heeft wat opgebroegd?
4: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
5: Zwaasdingen?
4: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
5: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
4: Robert de expert. 0-326-93-93.
5: Welk bedrag had hij nog gedacht?
4: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
7: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

muziek hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega Danny bedanken. Die zit nog wel in Spanje momenteel. Maar hij heeft toch een mooi programma opgenomen voor uw luisteraar tussen 8 en 10. En als je naar onze studio belt, dat kan uiteraard op het nummer 032-19-17-27. Dan kom je bij Maria Elvis terecht. Goed, ik heb de eerste vocale plaat voor je klaargezet. En dat is een nummertje van een man die in de jaren 60 ook heel populair was. Hè? Engelbert Humperdinck, die komt er nu aan met You're the Windows of My World.

Dat is toch mooi, hè, van deze meneer Engelbert Humperdinck. You're the window of my world. Ik vraag me soms af, waar halen die mannen die al die teksten? Hè? Zijn precies allemaal dichters. Hè? Ik ben zo niet, helaas niet, maar die artiesten die kunnen allemaal rijmen en dichten, denk ik wel. You're the window of my world. Mooi, mooi, mooi zeg. En hier is Ellen Martino en die is met een klein beetje tevreden. Een klein beetje liefde en daarbovenop nog een kleine kus. Just a little love, a little kiss. Ellen Martino.

Ja, hij vond het echt spijtig wat hij gedaan heeft destijds. Hè. Hij heeft er echt berouw over. I'm so ashamed, dat was John Gary. En wat denkt u van Steve Tarell? Een voor mij weer onbekende artiest, maar ik heb hem vandaag toch voor u meegebracht. Hè. Deze Steve Tarell met Bella Notte.

Dat was hem dus, Steve Tarell met Bella Notte. En deze man houdt het voor bekeken en zegt: ik wil niet meer verliefd worden. Het is voor mij over en out. Ik heb er mijn buik van vol. I'll never fall in love again. Hier is Billy Fury.

Duitstalige klanken hier bij Radio Minerva. Deze keer van Caterina Valente en haar broer Silvio Francesco. Met rood en roze werden bloemen. En hier is Frank Ifield, Just One Time.

zou haar graag toch nog één keer ontmoeten, hè, die liefde van hem. Maar spijtig genoeg is het niet meer gebeurd. If I could see you just one time, Frank Ifield. Danny Fisher is onze volgende artiest in het rijtje. En die gaat een plaat brengen. Uiteraard gaat hij muziek maken, hè, voor uw luisteraar. Am I that easy to forget?

0: dames en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-3268. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-3268 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat manneke.
6: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

0: Dat was het orkest van André Rieu met Jacques de Sax. En wat dacht u van een Nederlandstalig ouwertje? Het is er eentje van eigen bodem, niet uit Nederland, maar wel uit Vlaanderen deze keer. Want hier is Wil Ferdy, Madeleintje Madelon.
1: Negentien lente stel.

Dat is alvast een zeer wijze raad van Dean Martin. Don't let the blues make your bed. Moest dat toch zo zijn, dan kun je beter naar Diana Ross luisteren met This Magic Moment.

Ik denk dat de Bing Crosby destijds ook een hele grote muziekkennis had, want ik kende heel veel platen van buiten. I've heard that song before. Het is ongeveer een 11:15 geworden, maar ik heb nog tijd, hè, voor deze man er zeker bij te halen. En dat is Gene Pitney. Die komt eraan met Twilight Time.

Il Mondo, dat was Patrizio Boani. Een mooie naam, hè? Patrizio Boani met Il Mondo. There must be a way. Zeker weten is er altijd een uitweg. Hier is Dodo.

to help me forget that we're through.

Het is nu 3 minuten en 30 seconden voor het tijd zijn van 11 uur. Dus ik heb nog tijd om mijn vocale plaat te draaien in het eerste gedeelte. Hè. En dat wordt door een nummertje van Bobby Curtola met Footsteps. Na het tijd zijn van 11 uur komt mijn collega, onze nieuwe collega Mark van Capelle, het van mij overnemen tussen 11 en 12. Maar eerst krijg je nog Bobby Curtola met Footsteps.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze daar ook.
4: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
5: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
5: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
6: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
5: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
10: Ah wel, dat is vreed en betaald.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
11: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
12: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Polen waarschuwt voor aanvallen van Rusland in andere Europese landen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk plant Rusland drone- en raketaanvallen in landen die Oekraïne steunen in de oorlog met Rusland. Volgens de NAVO-regels is elke aanval op een lidstaat er een waarop de andere leden samen moeten reageren. Maar als Russische drones zogenaamd per ongeluk neerstorten, is dat niet zo. En volgens Tusk wil Rusland ons met zo'n aanvallen verzwakken. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cyberaanvallers. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs. Nu zijn het er bijna 500. Mechel Goeses van de Belgische MMA-federatie.
16: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
15: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Morgen eerst zonnig, na de middag kans op een bui, 22 graden. Zondag eerst nog regen, maar snel droger en 19 graden.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39. Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
18: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
18: 0485 54 87 85.
19: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
20: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
21: Merci, Immobiep.
22: Aha, aha, aha. Minerva.

luisteraars, hartelijk welkom in de Optimistenclub vanaf de Playa Amberes, waar de zon altijd schijnt en de muziek nooit stopt. We hebben zo net geluisterd naar die gitaren, und das Meer van Stratovani.

Dit was natuurlijk Nat King Cole. Hij is bekend van Unforgettable en natuurlijk Mona Lisa. Nat King Cole werd amper 46 jaar.

0: Dit was natuurlijk Neil Diamond met Skybird. Het lied maakt onderscheid tussen een Skybird, Songbird en Nightbird. En dan gaan we nu over naar Paul Anka.
1: Die mag ik.

0: Dit was natuurlijk Paul Anka met Adam en Eve. Hij is voornamelijk bekend van hits zoals Diana, Lonely Boy en Put Your Hand on My Shoulder. En nu gaan we over naar Pat Boone.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

Dit was natuurlijk Speedy Gonzales van Pat Boone. Hij is nu 92 jaar oud en is in zijn carrière overgestapt van rock'n'roll naar gospelmuziek.

Dit was Bobby Solo met Se piangi, se ridi. Dat wil zeggen, als je huilt of als je lacht, het leven is te mooi om te huilen.

0: Michael met Entends ma voix. Hij had nog andere grote hits zoals San Angelo en zeker Toutes les femmes sont belles. Dat waren zijn grootste hits voor deze Italiaanse Belg die in Seraing woonde en onlangs overleed op 12 juni.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

was natuurlijk Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Deze Amerikaanse zanger was een tieneridool uit de jaren 50.

Dit was natuurlijk Roy Orbison en hij bracht ons Lea. Het is een schitterend nummer, zoals zoveel van hem.

Dit was Al Martino met Come To Me. Hij was een Italiaans-Amerikaanse zanger die vooral bekend werd met Volare en Hear Him My Heart.

Dit was Bobby Darin met Things. Het afscheid is gekomen, beste luisteraar. Het was me een groot genoegen om muziek uit te kiezen voor jullie. En graag tot een volgende keer of tot volgende week. Bedankt.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
5: Land of hope and
4: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde goes classic hits. Helmut Lotti goes classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
11: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
10: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
12: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
10: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
13: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
10: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
15: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
17: Aha. Minerva.
18: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Wat een Nederlandstalige muziek, die kwam van Jacques Raymond. Heel veel liefs en tot ziens. En deze van Engelbert en Bordink, hè? Everybody knows.

0: Eerst kon je luisteren naar Julius La Rosa met There's No Other Love. En deze laatste waren de James Brothers met In Old Lisbon.
1: Een hele goeiemiddag. Ja, ja.

0: Leven Hengstel doet altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedeauke. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

0: We hadden voor de reclame nog Andy Russell met Release Me. En dan zo net Blue Haze. Blijf hangen, hè, dat liedje. Hè. Dat blijft het doen. Hè. Smoke gets in your eyes.
1: Welkom in het plagebuffet.

That's what you gotta do. Hij stond erbij en keek er naar Buddy Johnson en Ella Johnson. Maar hem heb ik eigenlijk niet gehoord. Maar goed, Gene Pitney draaide ook nog in met True Love Never Runs Smooth. Ja, dat liefde een complexe materie is, daar gaan we deze uitzending geen aandacht aan besteden.

14 minuten voor 1 uur geworden. Een zekere Marcel Azolla, die had speciaal voor ons een trekzak bovengehaald. Ook wel accordeon genaamd, met het nummer Rien de Musette. En dan, ja, op volle toeren, hè, onze Louis Prima met Tarantella. En we gaan naar Portugal, hè. De zon opzoeken.

A Jealous Heart van Connie Francis. Het waren alweer twee dames achter elkaar, hè? Want daarvoor hadden we Linda de Souza met Pella Estrada La Forna. En, nog een dame. Oei, waar ben ik weer mee bezig? De laatste, dit eerste uurtje, is er nog eentje van Samantha. Son en amore.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden en gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
7: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
6: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
7: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
6: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
8: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
9: Een zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betant.
8: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
9: Leon, wat doe jij?
8: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
8: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
12: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
13: Radio Minerva.
14: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: Minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits stuurt de provincie-gouverneur naar Oostende. Het bestuur daar is in lopende zaken door een onderzoek naar de mogelijk toxische communicatie van eerste schepen Charlotte Verkeijn. Minister Krevits wil weten wat er net aan de hand is.
16: Het is een heel ernstige situatie, maar we hebben vanuit Vlaanderen de lijn gezet dat lokale problemen in eerste instantie lokaal aangepakt moeten worden. Ik ben niet de schoonmoeder van alle lokale besturen. Ik hoop dat dit heel snel opgelost kan worden. Maar mocht dat niet het geval zijn, of als er klachten bij mij zouden aankomen, dan moeten die onderzocht worden. Vandaar nu die verkennende opdracht voor de gouverneur.
15: Een onderzoek van een extern adviesbureau raadde Oostende aan om de samenwerking met de schepen te stoppen. Er komt veel reactie op de mogelijke inperking van het groeipakket, ofwel de kinderbijslag. Het is een van de mogelijke maatregelen van de Vlaamse regering om de begroting op orde te krijgen. Minister van Welzijn Caroline Genet van Vooruit schiet het voorstel niet helemaal af.
17: Wij werken aan een gezonde begroting. Ik denk dat dat onze verantwoordelijkheid is. Maar we moeten wel van twee dingen één begrijpen. Een gezonde begroting betekent ook investeren in mensen, in kinderen en jongeren, in gezinnen. En het groeipakket is daarin nogal essentieel. We zullen kijken dat elke euro goed besteed is.
15: De Vlaamse regering moet wellicht zo'n 2 miljard euro besparen. De overheidsdienst Mobiliteit is gehackt. Dat gebeurde woensdag. Daarna kregen tienduizenden Vlamingen een verdachte mail in het Duits met de vraag je bankgegevens te delen. De overheid kon de link wel onbruikbaar maken. Wie zo'n phishingmail heeft gekregen is best extra alert. Je e-mailadres kan opgeslagen zijn door cybercriminelen. Justitie in Parijs start een onderzoek naar seksuele intimidatie met slimme brillen. Vrouwen werden daarmee ongevraagd gefilmd op straat en de beelden werden ook online gezet. Het is de eerste keer dat daar in Frankrijk een onderzoek naar loopt. Er zijn ook nog geen Europese regels voor zo'n slimme brillen. Dus de uitspraak in Frankrijk kan mogelijk een belangrijk Europees precedent zijn. Steeds meer Vlamingen doen aan MMA, beter bekend als kooivechten. Dat blijkt uit cijfers van Sport Vlaanderen. Vorig jaar waren er net geen 100 inschrijvingen bij MMA-clubs, nu zijn het er bijna 500. Mechel Goestes van de Belgische MMA-federatie.
18: De sport krijgt steeds meer en meer visibiliteit, ook dankzij social media en dankzij de UFC. Dat is een organisatie uit de Verenigde Staten. Die heeft ook heel wat naamsbekendheid gebracht naar de sport. Die heeft daar ook een aantal personages naar voren kunnen brengen, zoals een Conor McGregor.
15: Ook het tv-programma Kooi Boys van Pedro Elias en Robin Pront heeft de sport mogelijk een extra boost gegeven. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, maar daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
19: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
20: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
19: De Bip for Life? Wat is dat?
20: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
19: Kun je mij de BIP een telefoonnummer eens geven?
20: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
21: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
22: En deze medaillonneken, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
23: Allemaal?
22: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
23: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
22: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
24: Zeg, Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
25: Maar nee, want die komt juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
24: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
25: Wie is dat? Ook een kinesist?
24: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
26: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
27: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Nooboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Nooboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
28: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
29: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
30: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
31: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
29: Ja, maar ik slaap er niet van.
32: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
30: Niks van, we zitten al met een vervanging.
29: Nee, schetje, wie?
30: De Stefan.
33: Die een enige sprongen op onze diet.
29: Huh?
0: Dat is erger als een kind kuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
30: Leo!
0: Afrond.
30: Als je wilt, win me maar 30 seconden.
28: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
1: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
30: Merci, Imobiep.
2: Aha. Minerva.
3: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Ma qual è l'idea? Pino D'Angio. Om het weekend in te dansen. Zullen we maar zeggen? Het is 11 minuten over 1. U bent van harte welkom uiteraard in deel 2 van het Plaatsbuffet.

Een prachtige stem deze, Arthur Prysock, en Today I Started Loving You Again. En we hadden ook nog Shake uit Frankrijk met Donne une Chance.

Het geluid van Radio Minerva, hè? Jane Morgan met The Moon was Yellow. En Dean Martin met Who Was That Lady? En nu hebben we er eentje om mee te zingen.

Sonny James, What in the World Come Over You. En ja, Ramses Shaffi uit Nederland hadden wij hier ook nog in het programma met het nummer Sammy.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven! Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen!
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, om de plaats op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Kopje koffie? Gezellig met Merk Maxi.

Voor de reclame hadden we Kirby Stone 4 en When Your Lover Has Gone. En na de reclame, kan niet anders natuurlijk, de Mavericks met Back in Your Arms Again. En we hebben nog een 24-tal, 23-tal minuten. Dat gaat zeker, het zal minder zijn, maar ja, we

We draaiden een uitvoering van het nummer I Walk the Line, gebracht door Ernest Tubbs. Ik kende hem eigenlijk niet, maar het klonk wel heel goed. Zijn Paul Koen was de laatste Ein paar Oldies in radio. Ja, dan ben je hier aan het juiste adres.

even staan. Waar komt toch dat aardige deuntje wel zo ineens vandaan? Het speelt in de bomen, dartelt in de wind. Het is

langs de straten danst er een deuntje. Het klinkt voor groot en klein. Wat kan zo'n eenvoudig deuntje al gauw onmisbaar zijn? Het klopt

Het straatdeuntje ergens teruggevonden op een stoffige zolder. Jean Walter was dat nog. Wij gaan afsluiten. We zijn er graag terug morgen vroeg voor Goedemorgen Antwerpen. Zo dadelijk veel plezier met Peter. En u krijgt van mij nog Cliff Richards. En Some People. Tot morgen.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Brussel blijft het leger patrouilleren op straat. Dat heeft de ministerraad beslist, laat minister van Defensie Theo Franke weten. Militairen patrouilleren onder meer aan de Brusselse stations en metrohaltes om het veiligheidsgevoel te verhogen. Die maatregel is een half jaar geleden ingevoerd door het drugsgeweld en werd nu geëvalueerd. De federale politie had ook aan Defensie gevraagd om de patrouilles te blijven doen. In Ceuta heeft de politie honderden migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd aanwezig in Ceuta. En sportbondscoach Mark van Bommel selecteert twee nieuwe Rode Duivels voor de Nations League-wedstrijden. Doelman Jari de Busser en Kiriani Sabbe van Club Brugge. Ook Romelu Lukaku is erbij en Kevin De Bruyne.
10: Ja, dat was gewoon een goed onderhoud met Kevin. Eigenlijk was dat niks bijzonders. De manier hoe hij zich beschikbaar stelt, dat wilde ik eigenlijk van hem weten. Of hij daar nog voor volle 100% achter staat. Ja, dat staat hij. Vandaar dat ik hem ook erbij genomen heb.
9: Nog in de selectie onder meer Mika Gods, de man van 60 miljoen van PSG, Romeo Lavia van Chelsea en Malik Fofana, die voor 30 miljoen van Lyon naar Sunderland ging. Vanmiddag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna droger bij een graad of 21. De dagen daarna krijgen we mooi en zacht nazomerweer.
11: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
12: zeg.
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
15: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
16: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Het is...
1: Tutti Frutti, ja. De muzikale reis met Ronnie Meijs.
0: Sorry, dat was even te vroeg. Het is vrijdag 2 uur geweest en het is natuurlijk tijd voor Tutti Frutti. Dat betekent dat ik Ronnie Meijs weer mag vervangen vandaag. Mijn naam is Peter Perceval. En nadat Mark Maxi ons hier 2 uur geënterteind heeft, heb ik het gezelschap gekregen van Maria Elvis, die aan de telefoon zit vandaag voor jullie Tutti Frutti keuze van de week. En het zal erom spannen, dus blijf vooral bellen. En dan vraag je je misschien af, waar kunnen we tussen kiezen? Wel, de Tutti deze week is Jack Jones met The Love Boat. En de Frutti, dat is John Paul Young, Love is in the Air. En ze liggen op dit moment nog nek aan nek na de Facebook-stemming. Dus laat vooral uw stem horen via de telefoon op 03-219-17-27. Maar traditiegetrouw beginnen we natuurlijk met de verliezer van de vorige week. En dat was Frank Sinatra met September of My Years. Hier komt-ie.
2: De Tutti Frutti verliezer van vorige week.

0: Polanka met Times of Your Life, een liedje dat begon als een reclamespot, beter is dit, soundtrack van een reclamespot voor Kodak. In 1975 maakte Polanka er een heel liedje over. En nu is het tijd voor uw keuze van de week. Niet vergeten te bellen en bij wijze van reminder geef ik jullie even deze jingle.
1: Wordt het Toetie? And new. Of fruity. Love is

Bel je keuze door naar de studio op 03 219 17 27.

Shirley Bassey, Nooit, Nooit, Nooit, Nooit zingt ze Never, Never, Never. Een vertaling van de Italiaanse hit Grande, Grande, Grande. En ze heeft dat prachtig gedaan. Shirley Bassey is natuurlijk afkomstig uit Wales. En we hebben nog een zangwonder dat afkomstig is uit Wales. Dat is deze Tom Jones.

Een opname van Niels Sedaka. My world is getting smaller every day. Je hoorde een klein flartje publiek aan het einde. Dat was het publiek van een live show in Australië. Want oorspronkelijk schreef hij het nummer voor Edie Gourmet. En die bracht het uit in 1970. En later begon Sedaka het zelf ook te vertolken. En werd het een vast nummer op zijn repertoire. Ondertussen niet vergeten te bellen voor jouw keuze van de Tutti Frutti van deze week naar nummer 03-219-1727. Maria Elvis gaat uw stem noteren en u stemt voor de Tutti Jack Jones met The Love Boat of de Fruity John Paul Young Love is in the Air. Laat maar weten wat jullie om 4:15 willen horen. Ondertussen hoor je Dionne Warwick.

0: Op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Mm. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà. Nou, hoor ik op spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat, manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Cliff Richard kreeg Lessons in Love en hij hield er wel van, zo te horen. En hij is nog altijd aan de gang, dus hij heeft er goed op kunnen teren. En een van die andere Britse rockers is Billy Fury. Die hebben we hier klaarstaan met Stick Around.

0: Dave Sampson was triestig omdat zijn liefje verhuisd was. Sinds Sandy moved away, de buurt was er veel slechter aan toe. Ondertussen niet vergeten te stemmen voor de Tutti Frutti.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti Frutti?

naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.

Cass Elliot was bekend als Mama Cass van de Mamas en de Papas, maar ze wilde op een gegeven moment van dat etiket af en toen begon ze soloplaten te maken en dit was er eentje van. Wie herinnert er zich nog Marty Wilde? Wel, wij wel. En die maakte dit nummer in 1960, The Fight. Ooh.

Françoise Hardy natuurlijk met tous les garçons et les filles de mon âge en et cetera, et cetera. Een hitje over alleen zijn terwijl alle andere mensen verliefd zijn. Het is klagelijk, het is heel klagelijk, Françoise Hardy. En daarvoor hoorde je Marty Wilde, die natuurlijk de vader is van Kim Wilde. En daarvoor schreef hij in de late jaren 80 ook een hele hoop liedjes en hits. En we zijn daarnet met Françoise Hardy in de jonge meisjes gedoken. En een van die mensen, die meisjes die op zeer jonge leeftijd een hit hebben gehaald, was deze Mary Osmond.

Paper Roses van Marie Osmond. 14 jaar was ze toen ze deze hit had. Ondertussen kan u nog altijd stemmen op de Tutti Frutti van deze week. Tutti is Jack Jones met The Love Boat. En Frutti is John Paul Young met Love is in the Air. U belt naar 03 219 17 27. En u vertelt aan Marie Elvis wat u, Maria Elvis beter gezegd, wat u wil horen om 4:15.

0: vindt.
1: Sandy Shaw won er het Eurovisie Songfestival mee met Puppet on a String. En de Strangers die surfden mee op de succesgolf van Sandy Shaw. En die maakten er een paljasje van een vinkt van. Een heerlijke Antwerpse humor is dat. En we gaan eruit voor het eerste uur Tutti Frutti, want dat zit erop. U kan nog altijd blijven bellen natuurlijk naar onze studio op 03 219 17 27, om bekend te maken wat u wil horen om 4:15. Ofwel kiest u voor Tutti, The Love Boat, of voor Frutti, Love is in the Air. Wat het ook wordt, liefde wordt het sowieso. Dat blijft geen impossible dream van wat we hier hebben opstaan nu van Henry Mancini tot het tijd zijn van 3:00. Tot zo dadelijk.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard hebben naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
6: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
7: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
6: Zelfs toppers Jelle Kleimans en Steven de Lely spelen ten dans.
7: Allee, ik ben erbij.
6: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
8: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
11: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
10: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In Ceuta heeft de politie 100 migranten overgebracht naar een nieuwe opvanglocatie in de haven. Veel migranten sliepen er nog op het strand. Op de nieuwe plek zijn 1700 slaapplaatsen. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Dat is een stukje Spanje in Marokko. De meeste zijn intussen teruggekeerd naar Marokko, maar een deel is nog altijd in Ceuta. In de buurt van Kiev in Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische aanval op een industrieterrein. Nog 2 anderen raakten gewond. Na de aanval brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites, maar die zijn intussen geblust. Het is nog niet duidelijk welke wapens de Russen precies gebruikt hebben. Het Oekraïnse leger had eerder gewaarschuwd voor kruisraketten. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft overwegend droog bij zo'n 20 graden. Morgen zonnig met vrij veel wind, maxima tot 23 graden. Zondag begint met wat regen, daarna wel droger bij een graad of 21.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
17: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
18: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
19: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
17: Ja, maar ik slaap er niet van.
20: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
18: Niks van, we zitten al met een vervanging.
17: Nee, scheetje, wie?
18: De Stefan.
21: Die in enige sprongen op onze diet.
17: Huh?
21: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, want die...
18: Leo!
21: Afrond.
18: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
16: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
22: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
23: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
24: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Immobiep.
27: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Tutti Frutti, een muzikale reis met Ronnie Meijs.
1: Ja, Tutti Frutti moet het voorlopig nog altijd doen zonder Ronnie. Dus ik neem de dienst graag van hem over. Mijn naam is Peter Perceval en aan de telefoon zit natuurlijk wel de getrouwe Maria Elvis. En zij wacht vol ongeduld op jullie stemmen voor te weten welk nummer jullie willen horen om 4:15. Je kan kiezen tussen Tutti, dat is de Love Boat deze week, of Frutti, en dat is Love is in the Air. Dat mag je doorbellen op 03-219-17-27. En we eindigden daarnet met een paljasje van een vind van de Strangers. En die gingen natuurlijk buurtje Leen spelen toen bij Sandy Shaw. En die Sandy Shaw, die heb ik nu klaarstaan voor jullie.

0: Brian Hyland was niet zomaar een one-hit wonder. Dit was een van zijn vele hits, Ginny Come Lately. En wat u om 4:15 wil horen, ja, dat mag u zelf bepalen. Het programma Tutti Frutti is natuurlijk het programma waar u een dikke vinger in de pap heeft.
1: Heb jij je keuze al gemaakt? Kies je voor Tutti?

0: bel naar de studio op 03-219-17-27 om jouw keuze door te geven.
1: Tot die!

Je hoorde eerst Elvis Presley met een mega hit van hem, The Devil in Disguise. John Lennon die dacht ooit bij een jukebox moment op de BBC, dacht hij ooit, ja, dat wordt geen hit, zei hij, want dat is geen goed nummer. Had hij wel even de bal misgeslagen. En daarna hoorde je Mickey en Sylvia. En dat nummer heette Love is Strange. En die Sylvia, die richtte later zelf een platenmaatschappij op. En in die platenmaatschappij gaf zij plaats aan heel veel hip-hop artiesten. En dus die Sylvia Robinson was eigenlijk een van de grondleggers van de hip-hop later. Hier was ze in duet met Mickey in Love is Strange. We zitten helemaal in de jaren 60 vibe en dit komt er ook uit. The Skyliners, Since I Don't Have You.

smoke gets in your eyes. En dan ziet ze er sexy uit. En niet alleen als het eten aan het aanbranden is natuurlijk. Dat waren de Platters met hun hit uit 1958. En ik zei daarnet de jaren 60, maar de Skyliners die schreven dat nummer ook al in 1958 natuurlijk. Since I Don't Have You. En we krijgen nog meer smachtende muziek, want Vicky Leandro staat hier aan de deur te wenen dat het na jou niet meer goed komt.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
6: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
5: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
6: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
5: Geniet ervan, het zijn de beste.
6: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
7: Ja, dus dat is Radio Minerva voor u. En het café is weer open. En we zijn ondertussen 2:30 gepasseerd in de Tutti Frutti. U hebt nog 10 minuutjes om te bellen naar 03-219-17-27 om te kiezen tussen The Love Boat of Love is in the Air. Laat het ons weten en dan draaien wij de keuze van de luisteraars om 4:15. Ondertussen is het tijd voor deze hier.
8: Zo dadelijk jullie keuze van de week. Maar eerst onze twee vaste popcorntjes.

Ja, de popcorn van deze week, dat was Terry Stafford met Kiss Me Quick en Edwin Starr, Ancient Double O Soul. Edwin Starr was natuurlijk de man die later een dikke soul-hit scoorde met War. En uit diezelfde soulstal komt ook deze van Bobby Freeman.

0: Bobby Freeman zweert dat hij nooit meer verliefd zal worden nu. Het zal me benieuwen als de volgende mooie dame op zijn pad komt. Maar goed, het is tijd voor jullie keuze. Wij hebben de stemmen geteld. Wij hebben het zweet van onze aangezichten geveegd. En dit is jullie keuze voor de Tutti Frutti van deze week.
1: De Tutti Frutti plaat van deze week. Jullie keuze.

Zo, dat was hem, John Paul Young, Love is in the Air. En de hele swingende versie hebben jullie ten gehore gebracht, geheel op jullie vraag. Volgende week is er natuurlijk weer een Tutti Frutti keuze. En die kan u, daar kan u op beginnen stemmen vanaf volgende maandag op de Facebookpagina van Tutti Frutti. En nu we toch aan het swingen zijn, laten we even doorgaan.

Nina Simone, My Baby Just Cares For Me and We Just Care For You. Dit was de Tutti Frutti van deze week. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe keuze. U kan die vinden op Facebook vanaf begin volgende week. En wij gaan eruit met deze klassieker van ABBA.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
4: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
5: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
4: Ah wel? Bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
5: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
4: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Mogelijk ging het om een vergelding, omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. In de zaak Jairon in Antwerpen zit de assisejury samen over de schuldvraag. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij hem thuis. Toen de politie hem vond, was hij al 2 maanden dood. De jongen was ziek, maar niemand zocht hulp. Zijn vader niet en ook de 5 mensen die bij hem woonden niet. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
9: De grote vraag hier op dit proces is of er kwaad opzet in het spel was. Wilden die 6 beschuldigden dat die jongen om het leven kwam? Of op zijn minst wisten ze dat door zo weinig te doen voor hem, dat hij om het leven zou komen? Dat is waar de jury nu over in beraad zit.
8: Er werden ook sporen van ketamine gevonden in het haar van Jairon. Volgens zijn vader was er geen kwaad opzet, volgens zijn moeder wel. In de Davis Cup tennis staat ons land 1-0 achter tegen Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de openingswedstrijd tegen Yuri Rodionov in 2 sets, 6-4 en 6-1. Op dit moment speelt Ciso Bergs de 2e van 5 wedstrijden. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. De rest van de dag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 20 graden. Morgen zonnig en tot 23 graden. Zondag eerst wat regen, daarna droger bij zo'n 21 graden.
10: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
11: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
10: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
12: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
11: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
13: Robert, de expert? Nul draai? 226, draaien 90, draaien 90. Edem?
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
5: Ja,
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
5: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
5: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Wist je dat een olifant soms denkt met zijn
4: snuf? Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
4: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
5: De Stoute Bart de Pauw Show.
6: Dank u vriendelijk voor vanavond.
4: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
7: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
8: Zeg Kim, ik heb verdriet. De zomer is bijna voorbij. Maar ja, wat doen we eraan?
7: Ik heb een tip voor je. Zaterdag 26 september is het gratis openingsfeest in onze buurtbistro Combine Tuinwijk in Merksem.
8: Oh, een happige op terras. Plezant muziekje erbij. Beetje gelijk als in de zomer dus.
7: Zelfs toppers Jelle Kleijmans en Steven de Lely spelen ten dans.
8: Allee, ik ben erbij.
7: Kijk snel op zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
10: Radio Minerva.
11: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Aan de Universiteit Gent is het academiejaar gestart met protest. De stoet van Togati vertrok een kwartier later door een actie van een tachtigtal studenten. Zij eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kovnes, die zichzelf een rassenrealist noemt.
13: Kovnes voert racistische uitspraken uit. Hij zegt dat zwarte mensen minder intelligent zouden zijn. Wij zijn daar absoluut niet akkoord mee. Wij vinden het absoluut niet oké dat Peter de Sutter zo iemand aan ons unief laat lesgeven, überhaupt. Wij accepteren geen racisme, absoluut niet.
12: Rector de Sutter zegt dat er een vooronderzoek loopt tegen Kovnes en dat hij voorlopig geschorst blijft in afwachting van een mogelijke tuchtprocedure. Het protest verloopt tot nu toe rustig. De politie is wel massaal aanwezig. Het blijft wachten op een beslissing van de Assise jury in Antwerpen op het proces rond de dood van Jairon. De jongen van 14 stierf begin 2022 bij zijn vader thuis. Hij was ziek, maar niemand deed iets om hem te helpen. De politie vond zijn lichaam daar pas 2 maanden later. Gerechtsjournaliste Rosalie Pieters.
14: De moeder blijft erbij dat het hier gaat om moord. De vader zelf die zegt ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen, maar voor mij gaat het om onopzettelijke doding. Die 5 andere beschuldigden die bij hem inwoonden, zij willen de vrijspraak. En dan heb je nog het Openbaar Ministerie. Ook zij gelooft niet in moord, in kwaad opzet, maar zegt dat het gaat om opzettelijk onthouden van voeding met de dood tot gevolg.
12: Verschillende opties dus met een andere strafmaat. Die gaat van vrijspraak tot levenslang. In Duitsland is het doelwit opgepakt van de dodelijke raid in Overasselt in Nederland. Het gaat om een man van 28 die mogelijk betrokken was bij drugshandel. Op 1 september trok een groep gewapende mannen door Overasselt. Mogelijk om wraak te nemen omdat de man een lading drugs achtergehouden zou hebben. Aan zijn huis werd een bewaker doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. In de zaak zitten al 32 verdachten in de cel. Ruben van Bommel, de zoon van bondscoach Mark van Bommel, is voor het eerst geselecteerd voor de Nederlandse nationale ploeg. Ruben is 22 en is aanvaller bij PSV. Vader Mark is superblij met zijn selectie voor Oranje.
3: Het is natuurlijk een moeilijk jaar voor hem geweest met de kruisbandblessure. Als je dan op die manier terugkomt, dan is dat wel knap van hem. Ik heb zelf voor Nederlands elftal gespeeld. In het Nederlands dat het hoogst haalbare, net zoals dat je Rode Duivel wordt. Ik ben daar heel trots op.
12: Mark van Bommel maakte vanmiddag zijn eerste selectie bij de Rode Duivels bekend. Voor de 4 wedstrijden in de Nations League binnenkort. Maandag is er een open training voor de fans in Tubeke. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Blijft zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden. Vanaf maandag zonniger en warmer.
15: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betant.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: En joh, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva.
9: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een tachtigtal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
11: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
10: Het protest verliep zonder incidenten. In Schaarbeek in Brussel zijn een schoolbus en een politiewagen op elkaar gebotst. Er zaten geen leerlingen in de bus en niemand raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor, vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond.
12: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
10: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne zijn al meer dan 1000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 9 op de 10 gevallen door Russische militairen. Dat staat in een nieuw rapport van de VN. Wellicht zijn de meldingen maar een fractie van het werkelijke aantal gevallen. Ze kwamen vooral van mannen die een tijdje gevangen genomen werden. Maar ook van vrouwen en kinderen in Oekraïnse gebieden die Rusland bezet. Lennart van Eetveld heeft de derde rit in de Ronde van Slowakije gewonnen. Hij reed op de slotklim weg en bleef de sprinters nog net voor. Van Eetveld is meteen ook de nieuwe leider in Slowakije. En Tim Merlier heeft voor de tweede keer het Vlaams kampioenschap in Koolskamp in West-Vlaanderen gewonnen. Hij was de snelste in een massasprint voor de Nederlander Groenewegen. Jasper Philipsen werd vijfde. In de Davis Cup tennis staat het na de eerste dag 1-1 tussen ons land en Oostenrijk. Gauthier Onclin verloor de eerste enkelwedstrijd in 2 sets. Maar Zizou Bergs won de tweede in 3 sets van Lucas Neumeier. 2-6, 6-4 en 6-2. Morgen is er het dubbelspel en nog 2 enkelmatchen. De winnaar gaat naar de eindronde van de Davis Cup eind november in Italië. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog, minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
15: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
16: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
19: Die een enige sprongen op onze diet.
16: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan tweet niet, want die...
17: Leo!
16: Afroom.
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
16: Zeg, Josphine. Zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
20: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
20: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
21: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
22: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
23: Merci, Mobiep.
24: Aha. Minerva.
25: Met Mark Gerard. Wherever you are.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw Afternoon Delight bij Mark Gerard. En wanneer ik zeg goedenavond, dan meen ik het ook. Het wordt een goede avond. It is such a good night.

Music to Watch Girls By door Andy Williams uit 1968. Het enige nummer dat ik ken dat zijn carrière begon als instrumentale commercial voor Diet Pepsi in 67. Ja, alles wat we kunnen bedenken is waar. Life is but a dream. The Temptations.

Powder Your Face with Sunshine. Uitstekende raad van Doris Day en Buddy Clark uit 1949. Dean Martin bracht het uit hetzelfde nummer in hetzelfde jaar en had er nog meer succes mee. Luis Mariano, Maman, la plus belle du monde.

zich bijzonder interessant. En bovendien, ze lopen stuk voor stuk graag in de gaten. Ze dragen vreemde jumpers en hun haar is angstig kort. Je

geef mij maar een man door de Ramblers, het oudste dans- en jazz- en bigbandorkest van Nederland, bestaat reeds sedert midden jaren 20. Who loves you, pretty baby? Frankie Valli en The Four Seasons en Mark Gerard.

Can't Smile Without You door The Carpenters. Ik moet altijd even nadenken en ik twijfel altijd, ga ik de versie opzetten van Barry Manilow of die van The Carpenters. U heeft gemerkt welke keuze ik heb gemaakt. Bij Maggie May, daar heb ik minder keuzemoeilijkheden. Dat is gewoon Rod Stewart.

Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Michel Berger, dan, je zal het misschien nog wel weten. Hij was de echtgenoot van France Gall. Hij is spijtig genoeg vroeg overleden, 44 jaar, tijdens een partijtje tennis. Je ziet, sport kan gevaarlijk zijn. Quelques mots d'amour.

Boudewijn de Groot met het nummer Wegen. Ik moet u eerlijk toegeven, ik was vroeger nooit een fan van Boudewijn de Groot. Dat is slechts met de jaren gekomen. Het is dus een, in het Engels zegt men een acquired taste, een laat verworven smaak, zoals witloof, anchovies of broccoli. Laughter in the Rain, Niels Sedaka.

De Spinners met Could It Be I'm Falling In Love. Dat kan best zijn. Wat ik wel weet is dat ik aan het einde van dit eerste deel ben. Bijna. Blijf bij mij voor het tweede deel. En u zal er geen spijt van krijgen. My Sweet Lord, George Harrison. Tot straks.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aantwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
3: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
2: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na een verhuis of overlijden.
3: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
2: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
4: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
5: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
4: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
6: Goeiedag, ik ben Leon.
5: Leon, wat doe jij?
4: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
7: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
4: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
8: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
9: Radio Minerva.
10: Het is nu 7 uur.

0: Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, had Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latree.
1: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op 1 na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
0: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. De Gezinsbond is niet te spreken over de mogelijke besparingen van de Vlaamse regering op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. N-VA stelt dat voor. Vooruit en CD&V schieten het niet meteen af. Maar besparen op het groeipakket is geen goed idee, zegt directrice Katrien Beesaert van de Gezinsbond.
2: Er is de voorbije periode al enorm bespaard op het groeipakket. In dat opzicht betreuren wij dan ook dat dit mogelijk op tafel ligt. Gezinnen hebben de voorbije jaren al heel veel koopkracht verloren door gebrekkige indexering van het groeipakket en tal van besparingen. Denk recent ook nog aan de schoolbonus, die in augustus voor 1,1 miljoen kinderen niet meer is doorgegaan.
0: Hoe de besparingen er precies zullen uitzien is nog niet duidelijk. De Vlaamse regering moet tot 2 miljard besparen. Protest bij de start van het academiejaar aan de UGent. Een 80-tal studenten eisen het ontslag van de omstreden onderzoeker Nathan Kafnes. Ze noemen hem een racist en snappen niet dat de UGent hem les laat geven. Kafnes is voorlopig geschorst en er loopt een vooronderzoek tegen hem, zegt rector Petra de Sutter.
3: Dat vraagt toch heel wat tijd. Dat moet met de juiste zorgvuldigheid gebeuren. Dus dat vooronderzoek dat eigenlijk zal beslissen of we naar de tuchtcommissie gaan verwijzen of niet. Hè. Dus het is een procedure die eigenlijk wel wat tijd in beslag neemt en die best in alle rust en in alle grondigheid die daarbij hoort gebeurt.
0: Het protest verliep zonder incidenten. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En een dubbelslag voor Lennart van Eetveld in de Ronde van Slowakije. Hij reed in de derde rit weg op de slotklim en bleef de sprinters net voor. Van Eetveld is zo ook de nieuwe leider in Slowakije. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat regen en tot 22 graden. Zondag eerst nog regen, later klaart het op bij 20 graden.
4: Met Mark Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw Afternoon Delight met Mark Gerard. En u gelooft het nooit, het tweede deel is zowaar nog beter dan het eerste deel. The second time around, ja.

Dionne Warwick met I'll Never Fall in Love Again. Het voordeel aan die baggerachnummers is dat ze zo ijzersterk zijn dat je ze kunt blijven draaien. Lady Lay, Pierre Groccola.

Diana Ross, die nog altijd aan het wachten was. I'm still waiting. En waarschijnlijk op meerdere soft soul ballads gedraaid door Marc Gerard in The Afternoon Delight. Just to see her, Smokey Robinson, bijvoorbeeld.

Blue Magic met Sideshow. En ik kan u natuurlijk niet horen van hier, maar ik hoor het u al zeggen. Ja, we zijn vertrokken, hè, met die soft soul. Ja, zoals Bultura niet zou zeggen, dat kan best zijn. Stop, look, listen to your heart. The Stylistics.

Gilbert O'Sullivan met Who Was It? En dan brengt mij dat direct bij het volgende. Een plaat die we allemaal wellicht in huis hebben. Die blauwe plaat met Leo Sayer op. En waarop ook dit nummer, Magdalena.

0: Float On met de Floaters. En zo zweven we onmiddellijk terug naar onze prille, of niet meer zo prille, jeugd. Einde van deze Afternoon Delight. Ik hoop dat u zich geamuseerd heeft. Ik in elk geval wel. Tot volgende keer. You've gotta be a special lady. Ray Goodman en Brown. Bye bye.
1: You must be a special lady.
2: You'll be singing first and
3: second. No, Harry, I'm singing second, man.
1: And a very exciting girl.
2: I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
1: You gotta be a special lady.
2: Let's get down on some harmony. Come on.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Vlaams Belang blijft met voorsprong de grootste partij van Vlaanderen. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Als het nu verkiezingen zouden zijn, haalt Vlaams Belang bijna 28% van de stemmen. Dat is bijna 5% meer dan de nummer 2 N-VA. Die partij haalt 23%. Politiek journalist Karel Latré.
3: Vlaams Belang zet druk op de N-VA. Ze halen hun op één na beste score in lange tijd. En kijk eens naar de kloof met de N-VA. Het Vlaams Belang is echt fors groter. De twijfelende N-VA-kiezers, die zijn er altijd al geweest, die zijn hun kar voorzichtig aan het keren.
2: CD&V springt over vooruit en is nu nip de derde partij van Vlaanderen, met iets meer dan 13%. Dan volgen PvdA met 10% en Groen en Anders allebei met een goede 6%. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben zo'n 200 mensen betoogd tegen de manier waarop Turkije mensen uit de LGBTQ-gemeenschap behandelt. Deze maand viel de politie binnen in huizen, bars en bij verenigingen, op verschillende plaatsen in het land. Al meer dan 150 holibi's zijn daarbij opgepakt. De Turkse president Erdogan ziet hen als een bedreiging voor het traditionele kerngezin en als de oorzaak van het dalende geboortecijfer. En kunstschaatster Nina Pinzarone is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Op de Lombardia Cup in Italië staat ze na het korte programma pas tiende. Ze viel bij een sprong en een combinatie mislukte. Pinzarone traint deze zomer in de VS met een nieuwe coach. Vanavond en vannacht zijn er wolken en opklaringen. Het blijft zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag eerst nog wat regen, later klaart het op bij zo'n 20 graden.
4: Terug in de tijd met een gouden souvenir.
5: Is van Datte.
4: Radio Minerva.
6: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
4: Minerva.
7: Welkom

0: Een jaar waarin beslissingen moeten genomen worden. Is het niet door ons, dan zal het wel door de regering zijn, zeker. En laten we dan maar hopen dat ze de juiste nemen. Goedenavond, filosoferen tot hiertoe.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest. En u luistert naar Radio Minerva. Het is Van Datten, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datten, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Nee, wij zijn er om muziek te spelen en informatie te brengen. Dit heet niet voor niets Radio Minerva. En op vrijdagavond is dat Feel Good Music met Marc Gerard en mezelf. Uiteraard, het is Van Datten, een vrijdagavond met heel veel muziek en straks nog wat info. Want in het tweede deel draai ik een nummer van Asa Orbison. U weet wel, deze week is ze met de Yardbird Suite onze snoepplaat van de week. Maar deze madame en haar vent hebben andere schone dingen gemaakt. Straks in deel 2 weer.

De voorbije week zijn we nogmaals bedolven onder diverse reportages, documentaires en feiten over 9-11. Het New York van voor de torens, wordt wel eens gezegd. Wel, dan was deze plaat van Sinatra een hele mooie aansluiter op vrijdagavond. Tijd voor wat Vlaams werk en dat zetten we graag op papier.

Er zijn over de hele wereld wel vele miljoenen bambina's. Maar die van Catharina Valente kreeg vanavond een plaats bij ons. En Gregory Porter mocht over de liefde zingen. Ach, de liefde in al zijn facetten. Als het goed gaat, is het dik in orde. Maar als het niet goed gaat, dan is het zo goed als voorbij. Zo dacht Buddy Holly erover.

Ze staat op dit moment met een aantal concerten in Parijs. En ook daar zingt ze die wereldhit My Heart Will Go On. We hebben het uiteraard over Céline Dion. Oh ja, voor de mensen die het mochten vergeten zijn. Gisteren is de bingo weer van start gegaan. Op donderdagnamiddag in het Minerva Café. Het is maar dat u het weet. Nee, dansen is er die namiddag echt niet bij.

0: probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren, daar worden we toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos.
1: Yeah!
0: Lid worden van de grote Radio Minerva familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

Een van de beste soulplaten jaren 70 vind ik dit. Gemaakt door volbloed First Nations. Met andere woorden, zoals wij dat in de volksmond zouden zeggen, het waren halve Indianen. Come and get your love and Redbone. En deze mevrouw mag iedere week bij ons haar plaatje komen opeisen. Dolly Parton.

Fijne herinnering aan die plaat van Randy Newman. Rider in the Rain. Te paard door een van de schoonste gebieden van de Verenigde Staten. Monument Valley. Je moet er me niet door aan terugdenken. Goed, dan maar eens even polsen hoe het zit met de verliefdheid bij de gemiddelde Vlaming. Bart Keil wil er eerlijk en open over

En met deze van Wallis en Roland kunnen we dit eerste deel al afsluiten. Zie Mama, come facetta, deel 2 aan de andere kant van 9 uur. Het is trouwens een vrijdagavond. En dan komt die boutade er weer, hè. Blijf bij ons, blijf bij Minerva. Yeah.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de E34 in Turnhout is een politieachtervolging geëindigd met een ongeval. Twee verdachten zijn opgepakt. De achtervolging begon in Berchem, eerst via de E313, daarna op de E34. In Turnhout reden ze in op een vrachtwagen. Er raakte niemand gewond, maar de snelweg was wel een tijdje dicht. Het is niet duidelijk wat de reden was voor de achtervolging. Verkeershinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Loris Stuik van Bouwheer Landis.
3: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
2: De werken starten over een uur en duren tot 5 uur maandagmorgen. In Koersk in Rusland, niet ver van de grens met Oekraïne, is de koeltoren van een kernreactor geraakt door een drone. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap. De reactor werkte op het moment van de inslag, maar er is geen brand uitgebroken. Het agentschap benadrukt dat aanvallen op kerncites onaanvaardbaar en erg gevaarlijk zijn. Vanavond en vannacht wolken en opklaringen, zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

0: thank God it's
1: Radio Minerva, het is van Datte.
2: Willem's on the radio.
3: Minerva.
4: Alle senioren willen hem horen.
2: Willem's on the radio.
1: Op vrijdagavond, het is van Datte.
2: Willem's on the radio.
5: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva. Maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van. Hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje. Doen, hè?
6: Radio Minerva, nu ook

Als je nu de uitspraak durft hanteren, we gaan er een goeie lap op geven, dan is deze Bam Bam er wel meteen op de Goodfellows om dit tweede deel te openen. Het is Van Dotten bij Radio Minerva met Willem op vrijdagavond. Kijk, er zijn nog zekerheden in dit leven. We zullen eens een akoestische gitaar nemen, want die gaan we de komende nummers wel kunnen gebruiken. En zo dadelijk is er zelfs een familie onder ons.

Asa Orbison. Wist u dat zij een Zweedse is? Ze heet eigenlijk voluit Asa Hallgren en is in 2017 getrouwd met de zoon van Roy Orbison, namelijk Roy Jr. Ze hebben samen 3 kinderen en in hun dagelijkse bestaan maken ze muziek. Hij speelt gitaar en zij zingt. Deze week is het trouwens ook de snoepplaat van de week met de Yardbird Suite. En voor een keer haalden we een ander nummer uit dat gloednieuwe album dat Roy en Asa maakten. Iets over First Nations, weet u nog wel? Cherokee. Zullen we er dan ook nog maar eens de papa bij halen?

Dansen kan goed zijn voor de gezondheid en voor je beweging natuurlijk. Alhoewel Joe Tex er een ander idee over had. Hazes senior zweten zich nog wel te pleuris. En Roy wilde ons de les spellen dat je moet oppassen met boosaardige madammen. Vorig weekend zou het 94 jaar geleden zijn geweest dat ergens in Arkansas John R. Cash werd geboren. Jawel, de Johnny zoals dat heet. Hij had 94 kunnen worden, maar dat is hem helaas dus niet gegund. Uit zijn legaat haalden we nog eens dat breekbare, maar wondermooie Hurt.

0: uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Willem van Walen, Radio Minerva.
2: Willem speelt nu eens een plaatje, bijvoorbeeld.

0: Radio Minerva. Het is van Batten.
1: Alle senioren willen hem horen.
0: Op vrijdagavond

Soul en popcornmuziek zijn genres die hier wel vaker te horen zijn bij Radio Minerva. Jerry Butler, He Will Break Your Heart. En Sacha Distel van lang geleden, De Blauwe Ogen dus. De liefde, hoe vaak hebben we ze al niet bezongen vanavond? Wel, we gaan het nog eens doen. Ergens in een hut in Zeeland in Nederland, maar eerst Volendam Forever.

gekke Arnaert. Ach, wat een carrière heeft dat meisje al achter de rug. Eerst wel bij Hooverphonic en wat voor een stem. Dan er even weg, dan terug en nu weer afgedankt. Enfin, ik vraag mijn eigen af wat voor een persoon die Alex Carlier eigenlijk is. Zo'n stem, dat moet je toch koesteren. Bluff deed dat met Zoute Landen en zo net ook de Honeycombs. Have I the right?

0: voilà, we zijn er helemaal door. Door ons stapeltje platen voor de vrijdagavond op deze 18e september. Wat mij betreft, ik wens u nog veel plezier met Mark Chenard. En morgen vroeg, vroeg uit onze cave. Voor de Goeiemorgen Antwerpen met mijn kameraad, de Mark Maxi. Graag tot dinsdag, dan ben ik er weer.
1: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize-jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. Je hoort de voorzitter van het Hof.
3: Naar het oordeel van de jury staat boven elke redelijke twijfel vast dat eerste beschuldigde Renly Manuela opzettelijk, met kennis van zaken en bewust, de dood van Jairon heeft aanvaard als gevolg dat zich zou voordoen bij het normale verloop van de gebeurtenissen.
2: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 5 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden aan het onthouden van voedsel of verzorging met de dood tot gevolg. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. Hinder op de Antwerpse ring dit weekend. Voor de Oosterweelverbinding wordt de afrit Deurne verplaatst. De nieuwe gaat maandag open. Je hoort Lore Stuik van bouwheer Lantis.
4: Dit weekend zal de afrit Deurne zelf niet beschikbaar zijn, een heel weekend lang niet. En de aansluiting van de E313 met de ring in de richting van Nederland zal 's nachts, zowel vannacht als de nacht van zaterdag op zondag, ook gesloten zijn.
2: De werken starten nu ongeveer en duren tot 5 uur maandagmorgen. Premier Bart De Wever blijft de populairste politicus in Vlaanderen. Hij haalt bijna 1/4 van de stemmen. Vlaams Belangvoorzitter Tom van Grieken staat op 2 met 17%. Vooruitvoorzitter Conor Rousseau is 3e met 6%. Dat blijkt uit de grote peiling van HLN en VTM Nieuws. Vlaams Belang blijft daarin de grootste partij van Vlaanderen en vergroot zijn voorsprong op N-VA. Je hoort voorzitter Tom van Grieken.
5: Deze peiling toont nogmaals aan dat de zoveelste peiling op rij deze regering geen meerderheid heeft. Zij komen er niet meer aan. Er is geen draagvlak meer voor de extra belasting die De Wever voorstelt. En die tendens die voelen wij al veel langer in de samenleving. De regering De Wever werkt niet en werkt alvast niet voor de gewone Vlaming.
2: CD&V wint een beetje en springt over vooruit naar de 3e plaats. Aan Franstalige kant verliest de regeringspartij MR fors. De PS wint. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreem rechts in Frankrijk. Op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk staat Noor Vits aan de leiding in de zevenkamp, voor Nafitiam. Vandaag stonden al 4 van de 7 nummers op het programma, morgen volgen de laatste 3. Voor Tiam is het haar eerste meerkamp na het mislukte WK van vorig jaar in Tokio. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
6: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom in uw platenbazaar bij Marc Gerard. Als de nacht valt, dan ben ik er voor u. Uit The Shining, Al Boley, Ray Noble en his orchestra. Midnight, The Stars and You.

Johnny Mercer met Sugar. En Johnny Mercer heeft veel nummers gemaakt met Sugar erin. Onder andere Sugar Blues en My Sugar is So Refined. Maar deze oorspronkelijke Sugar dateert van 1946. Trouwens, Midnight, The Stars and You is uiteraard nog ouder. Dat is van 1934. Met al die jaren springen we maar naar 1996 in één keer. Buzzcocks, Just Go.

Peggy Lee met Everybody Has the Right to Be Wrong at Least Once. Het zou een basisrecht moeten zijn. In elk geval een zeer kort nummer van Peggy Lee, onder de 2 minuten. Ja, af en toe eens verkeerd zijn. Het is soms sterker dan onszelf. Plus fort que nous, Nicole Croisy en Pierre Barou.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken. De woorden blijven steken.

alleen aan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren mijn laatste wilde haren en al mijn goede vrienden kwijt.

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn. En je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren.

je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

0: ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht, misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen, terwijl jij ligt te slapen. Ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou, alleen nog dit, Helena, was goed, Helena, bij jou.
1: Hugo Rasput met Helena Rasput, destijds ontdekt met Ontdek de Ster, zo heette dat programma in 1962 was dat. You Can't Make It Love, Michael McDonald.

Dionne Warwick met I Can Let Go Now. Om de eenvoudige reden dat daar ook een zeer mooie versie van is van de voorganger Michael McDonald. Blijven gewoon mooie muziek draaien. Altijd hetzelfde, maar het blijft altijd mooi. Still the same. Bob Seger.

Norah Jones met Carry On, vrij vertaald, doe deze woord, Mark Gerard. Volgende nummer heb ik al een paar keer gedraaid de laatste weken, maar ik blijf het goed vinden. Daarom draai ik het dus eventjes regelmatig. John Klemmer, Life Song.

Michael Franks met Popsicle Toes, ooit nog nadien gecoverd door Diane Krall. Michael Franks moet u toch eens nakijken. Heeft veel goede nummers gemaakt en wordt veel te weinig gedraaid. Good Times, Edie Brickell.

Walter Jackson heeft daar niet slecht bekeken. I Want to Come Back as a Song. En dan nog liefst als een liedje op Radio Minerva. Want dan wordt je en blijft je regelmatig gedraaid worden. Gewoon uit The Need to Be. Gladys Knight en de Pips. Tot straks in het tweede deel.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de assisenjury in Antwerpen beslist na bijna 9 uur overleggen. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het hof las de beslissing van de jury voor.
3: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Renly Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
2: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd, zijn lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden, omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden, met de dood tot gevolg. Nog 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. In Parijs is een Franse politieagent van 35 opgepakt omdat hij mogelijk van plan was om een terreuraanslag te plegen. Volgens het gerecht had hij wapens geprint met een 3D-printer en werden bij hem thuis en in zijn auto wapenonderdelen gevonden. Wat of wie precies zijn doel was, is niet duidelijk. De man heeft ook banden met extreemrechts in Frankrijk. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen van Standaard. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaard staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog, minimaal rond 14 graden. Morgen zon en wolken, kans op wat lichte regen en rond 22 graden. Zondag begint met regen, later klaart het op en we halen zo'n 20 graden.
4: En welkom terug, liefste duifjes, voor het tweede deel van uw platenbazaar. Blijf bij Marc Gerard tot middernacht. The Beatles, Something.

Aretha Franklin, Call Me. En diegene die regelmatig naar de platenbazaar luistert. Ja, en dat zijn er toch wel een aantal opende haakjes. Maar ik hoop een sluiten haakjes, die zijn niet verrast door mijn muziekkeuze. Integendeel. Maar ja, ik probeer toch altijd te verrassen met het zeer gekende en het gebruikelijke. Smokey Robinson, Baby Come Close.

Hello Like Before, Shirley Bassey. Maar dit nummer is een van die nummers die ik in vele maten en gewichten en regelmatig draai. Dat weet u als u al eens meer luistert. Trouwens, dat geldt ook voor het volgende. Hoe weet u passé Mont Saint-Germain de Pré, Nicoletta?

Toots Tielemans met Old Friend. En ik ben de laatste weken zo in een bui dat ik echt terug aan veel aan Toots Tielemans denk en hem regelmatig ook draai. Ja, het is ook een oude vriend die we allemaal kwijt zijn, in zekere zin. Bill Withers, Can We Pretend?

perfecte live versie door Sarah Barret van Goodbye Yellow Brick Road. Je moet het maar kunnen, je moet het maar doen. When I Was Your Man, The Temptations.

Gladys Knight en de Pips in een nummer van, wie was het? Curtis Mayfield, To Be Invisible. Ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben, dat we onzichtbaar zouden willen zijn. Althans, ik spreek voor mezelf. Let's Fall in Love All Over Again. Daar zijn vele uitvoerders van. Maar deze is voor mij en misschien voor u ook iets minder gekend. Maar daarom niet minder goed. Grady Tate.

so we can fall in love all over again. Close your eyes.

Diana Ross met Team from Mahogany, dat blijft natuurlijk altijd stenengoed, ook al hebben we dat een miljoen keer gehoord. De Radio Minerva. Radio Minerva is dan ook, denk ik, vooral uw muzikaal geheugen. Het geheugen dat verbonden is aan emoties uit het verleden. Reflections of My Life, Marmalade.

En zo heb ik met Marmalade toch nog een stukje 60's in dit programma gekregen. Einde van deze platenbazaar. Ja, ik ben er volgende week terug. Dat is dan de magere troost, maar niet zonder u eerst een prettig weekend te hebben toegewenst. Zoete dromen en uiteraard een big kiss. All in Love is Fair, Carmen McRae. Tot volgende week.

0: De VS en Denemarken hebben een akkoord gesloten over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump aangekondigd. Details maakte hij niet bekend, maar volgens het nieuwsagentschap Reuters zou de militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid worden. Trump had er eerder mee gedreigd om Groenland te annexeren. De vader van Jairon is schuldig aan moord op zijn zoon. Dat heeft de Assize jury in Antwerpen beslist. De jongen van 14 stierf begin 2022 en lag 2 maanden dood in zijn bed voor de politie hem vond. De voorzitter van het Hof las de beslissing van de jury voor.
1: Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten medische hulp in te roepen. Dat eerste beschuldigde, Randy Manuela, hierbij met voorbedachtheid handelde, kan onmogelijk betwijfeld worden.
0: De uitspraak is opvallend, want het parket had een veroordeling voor doodslag gevraagd. Dat is een lichtere misdaad. 4 medebeschuldigden die bij de vader woonden zijn schuldig bevonden omdat ze de jongen geen eten gaven en niet verzorgden. 1 andere is vrijgesproken. Maandag beginnen de debatten over de strafmaat. En in ons voetbal heeft AA Gent met 2-1 gewonnen tegen Standaar. Gent wordt zo voorlopig alleen leider met 3 punten meer dan Union, maar dat speelt zondag nog. Standaar staat 6e. Vannacht afwisselend wolken en opklaringen en zo goed als droog. Minima rond 14 graden. Morgen kans op wat regen bij 22 graden. Zondag klaart het op bij 20 graden.